Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Keizerstad Ethisch.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Keizerstad Ethisch.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Suliok's bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor lagere temperaturen en meer bewolking. Er is kans op lichte regen of een bui. En tot zover het nieuws.

0: Keizerstad ethisch.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakten een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in en getuigen worden gehoord. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Agnes Forsthoffer wordt interim-president. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 5:30 avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws.

0: Keizerstad, ethisch.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran, nabij de straat van Hormuz. Als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. De Hongaarse president Tamás Szulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer wordt interim-president. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakte een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in waarbij sporenonderzoek wordt verricht en getuigen worden gehoord. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. En tot zover het nieuws.

0: Keizerstad Ethisch.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Ter Apel zorgen overlastgevers al jaren voor problemen. Het KOA, de gemeente Westerwolde en Den Haag wijzen naar elkaar. Asielminister Van den Brink kondigde nieuwe maatregelen aan, maar veel daarvan waren al van kracht. Hoogleraar Vols noemt dit zorgelijk en wijst op de ernst van de vergrijpen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de VS uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. De Verenigde Staten heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran na een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen. De aanvallen waren gericht op de Islamitische Garde nabij de straat van Hormuz. In Irak werd een Koerdische basis aangevallen. 8 leden raakten gewond. Iran heeft een akkoord opgeschort. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. En tot zover het nieuws.
0: Keizerstad Classics hoor je dankzij flexkwaliteit voor versterking van de publieke sector. Kijk op flexkwaliteit.nl.
2: Hemelse hit. Hemelse hit.

0: Keizersdorp 80's.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan zijn meerdere bezoekers gewond geraakt door een zware hagelbui. Grote hagelstenen kwamen tijdens het optreden naar beneden, waarna het concert werd stilgelegd. De 80.000 fans konden dus na 5 liedjes weer naar huis. Het optreden wordt niet meer ingehaald en bezoekers krijgen hun geld terug. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. In de Haagse Meidoornstraat mag sinds afgelopen nacht weer worden geparkeerd. Daarmee zijn alle afzettingen na de vondst van een groot drugslab opgeheven. De politie trof grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs aan na een klacht over stankoverlast. Omwonenden konden gisteravond hun huis weer in. In het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Keizerstad Ethisch.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Straten liepen onder water, auto's kwamen vast te zitten en er waaiden bomen om. Burgemeester Mamdani riep inwoners op binnen te blijven. De verwachting is dat het vanavond rond de aftrap van de WK-finale in het MetLife Stadium droog is. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Keizerstad Classics hoor je dankzij flexkwaliteit. Voor versterking van de publieke sector. Kijk op flexkwaliteit.nl.

0: Keizerstad, ethisch.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. België gaat op zoek naar andere leveranciers voor nieuwe fregatten dan de Nederlandse scheepsbouwer Damen, schrijft de ANP. Minister van Defensie Franken vindt de huidige plannen te duur en levering te traag. De twee bestelde fregatten zouden twee keer zoveel kosten als verwacht en het eerste schip zou pas in 2033 kunnen worden geleverd. Het is een flinke tegenvaller voor Damen nadat ook al Duitsland voor een andere leverancier koos. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en drie tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Keizerstad Classics hoor je dankzij flexkwaliteit. Voor versterking van de publieke sector. Kijk op flexkwaliteit.nl.

0: Keizerstad Ethisch.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. Vandaag demonstreren duizenden kolonisten en aanhangers voor een terugkeer naar Gaza, gesteund door meerdere ministers. Het leger heeft wegen afgesloten uit voorzorg rond de mars. Topfavoriet Jonas Vingegaard heeft de Tour de France verlaten na een zware val in de 15e etappe. De Deen kwam hard in val bij een rotonde, greep naar zijn rechter sleutelbeen en werd per ambulance afgevoerd. De Visma-kopman stond 2e in het klassement achter Pogacar. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Keizerstad Classics hoor je dankzij flexkwaliteit voor versterking van de publieke sector. Kijk op flexkwaliteit.nl.

0: Keizerstad, 80's.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Keizerstad, ethisch.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Keizerstad Ethisch.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens bericht ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

We are, we are.